0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3 uur. Goeienacht.
1: Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd. Altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs.

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land.

wait for us somewhere. There's a time.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
3: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. We hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
4: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
3: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus

0: dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
1: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regionieuws.

0: We starten eerst met middelhoge wolken, maar het wordt steeds zonniger met aan de kust temperaturen tot 26 graden. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen woensdag ook opnieuw veel zon en temperaturen tot 30 graden. Verkoeling is er helemaal op het strand met strandwatertemperaturen van 20,6 graden en het is laagwater deze middag om 1:15.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De Rode Duivels staan in de kwartfinales op het WK voetbal. Ze wonnen overtuigend van gastland Amerika met 4-1. Onder meer Charles de Ketelaere scoorde 2 keer. En ook Hans van Aken en Romelu Lukaku pikten hun doelpunt mee. Je hoort Thibaut Courtois.
4: Vooral in Amerika hebben ze wel een beetje gezegd dat ze makkelijk gingen winnen tegen ons. Dat ze wel favoriet zijn. Maar ik denk dat ze vandaag hebben laten zien dat we een goede ploeg hebben. En als iedereen zijn taak goed doet en we verdedigen goed, dan is het moeilijk om ons te verslaan. Ik zeg dat ik had iets meer bang tussen aanhalingstekens van Senegal dan van Amerika. Amerika is een goede ploeg, maar ik vond Senegal toch nog iets beter.
3: Ook de analisten spreken over een statement van de Rode Duivels. Je hoort Mark de Grijze.
5: De manier waarop dat ze deze wedstrijd aangepakt hebben en uitgespeeld hebben, bijna de perfecte wedstrijd. Ja. Veel meer en beter kun je niet verwachten en wensen. Ik denk dat de spelers ook wel beseften dat het beter moest dan de wedstrijd tegen Senegal. Dat ze daar goed weggekomen zijn, door het oog van de naald zijn gekropen en dat ze wisten, we moeten beter voetballen.
3: Enige domper was de zware blessure voor Amadou Onana. Hij kwam slecht neer na een duel en greep meteen naar de knie. Het is niet duidelijk of hij dit WK nog zal kunnen spelen. Op heel wat plaatsen in ons land werd de overwinning van de Rode Duivels goed gevierd. En dat ondanks het vroege uur. Onder meer in Brasschaat kwamen supporters samen om de wedstrijd op groot scherm te volgen.
6: Het was flitsend van in het begin in plaats van op het einde, maar dat was top. Want als je het naar de groepsfase moest zeggen waar we gingen geraken, dan denk ik dat de verwachtingen niet super hoog gingen liggen.
7: Ik moest straks opstaan en dan moet ik gaan werken. Maar het was het waard. Het was het helemaal waard.
8: Wat een fantastische match. Echt, het ding is, België heeft bewezen, als je gewoon goed bent, dan haat je het. Cheers.
3: En in de kwartfinale nemen de Rode Duivels het op tegen Spanje. Dat versloeg Portugal met 0-1 na een doelpunt in de toegevoegde tijd. De kwartfinale wordt vrijdagavond om 9 uur gespeeld. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, stopt dan weer als coach van de nationale ploeg. Martinez was eerder ook al bondscoach van de Rode Duivels. In Ankara.

0: De hoofdstad van Turkije begint vandaag een belangrijke NAVO-top. Die staat volledig in het teken van defensie. Onze premier Bart Wever is erbij, net als Amerikaans president Trump. Journalist Jelle Frenke vertelt waarover de bondgenoten het zullen hebben.
1: Herinner je de vorige NAVO-top vorig jaar in Den Haag? Onder druk van Donald Trump hebben de NAVO-bondgenoten toen beslist dat elk land 5% van het BBP moet investeren in defensie tegen 2035. Wel, nu zal aan die landen gevraagd worden, hoe zit het daarmee? Is dat percentage al bereikt? Hoe ver zijn jullie daarmee? Meteen een moeilijk punt voor premier Bart de Wever. Natuurlijk.
0: Want ons land zit voorlopig op 2% en niet alle coalitiepartijen willen dat nog verder optrekken. Op de top zal het ook gaan over het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. Het KMI heeft code geel voor hitte verlengd, tot en met zaterdag. Normaal was die waarschuwing maar tot vrijdag. Het KMI raadt aan om waakzaam te zijn, drink dus voldoende water en probeer volle zon te vermijden. De dag start wisselend bewolkt. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen bewolkt bij maxima tot 29 graden. Vanaf donderdag zonnig en warmer. De temperaturen stijgen dan boven de 30 graden.
2: Dit is Noordzee Gold.

0: Leeuwarden is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.
1: Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
3: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
2: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duinenplein. Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder met al jaren een uitstekende service. Dat is de Soeteninval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De Soeteninval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldesoeteninval.be. Tot in de Soeteninval.
1: Noordzee Gold.

0: We starten eerst met middelhoge wolken, maar het wordt steeds zonniger met aan de kust temperaturen tot 26 graden. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen woensdag ook opnieuw veel zon en temperaturen tot 30 graden. Verkoeling is er helemaal op het strand met strandwatertemperaturen van 20,6 graden en het is laagwater deze middag om 1:15.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de Dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
3: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de Dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
4: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De Dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
3: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
2: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Noordzee Gold.

Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke.

0: cloudburst.
1: Ik zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: De nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, is te bezoeken in het Romeins Archeologische Museum in de Marktstraat 25 in Oudenburg. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met Middelkerken en Koekelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Koekelaren. Tot zover deze dagklapper.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het agentschap Wegen en Verkeer gaat de verkeersborden op de autostrade aanpassen, omdat die nu te vaak verschillen met de verkeersborden in andere landen. Zo moeten de pijlen op die borden nu naar boven wijzen in plaats van naar beneden. En er is meer, zegt Thomas Liebe van Wegen en Verkeer.
4: Concreet bijvoorbeeld de geel-groene uitritborden. Die worden vervangen door zwart-witte borden met het internationale afritsymbool. Dat contrast is beter. En dat moet er eigenlijk toe leiden dat de weggebruiker daar beter op reageert, dat er minder bruske bewegingen gebeuren. En dat zal natuurlijk de verkeersveiligheid ten goede komen.
3: De vervanging gebeurt wel pas bij werken of als de verkeersborden kapot zijn. De Vlaming Mark Moerman is opnieuw in ons land. Dat is de man die bijna 5 jaar vastzat in een gevangenis in Marokko. Moerman werd daar veroordeeld tot 8 jaar cel na valse verklaringen van zijn ex-vrouw. Die beweerde dat hij hun zoontje seksueel misbruikt had. Maar het Belgische gerecht weerlegde dat. Hij reageert opgelucht.
5: Het is een hoofdstuk dat nu eindelijk afgesloten is. Maar nu begint er een nieuw hoofdstuk. Wat ik met mijn zoon terug heb, nu ga ik mijn leven terug heb de rails krijgen en zo snel mogelijk terug beginnen werken.
3: Zijn zus stond hem gisteravond op te wachten aan de luchthaven. In China zijn al 15 doden gevallen door stormweer. Meer dan 275 anderen raakten gewond, dat melden staatsmedia. Op verschillende plaatsen zijn er overstromingen en tornado's. Minstens 50.000 mensen werden al geëvacueerd. De komende dagen wordt nog meer stormweer verwacht, onder meer door een supertyfoon die wellicht zaterdag aan land komt. Hier en daar wat wolken, deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden, morgen veel zon bij 31 graden, ook de dagen daarna volop zomerweer bij 33 graden.
1: Welkom aan de kust deze zomer. Dit is Noordzee Gold.

Super Salon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Super Salon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Super Salon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Noordzee Gold. Met de mooiste golden oldies.

Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, de drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Zaal ten Stuiver.

0: Bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Cockrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

Ook deze zomer organiseert Stad Oostende opnieuw gratis fietslabelacties. Dat gebeurt in verschillende ontmoetingscentra. Je bent welkom om langs te komen met je fiets. De labelacties vinden telkens plaats van 2 tot 5:30. Op woensdag 8 juli in OC De Boeien.

0: richting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
1: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. We hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
2: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
1: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
0: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Noordzee. Gold.

0: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Noordzee Dagklapper.
1: De nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, is te bezoeken in het Romeins Archeologische Museum in de Marktstraat 25 in Oudenburg. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met Middelkerke en Koekelare, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerke en Koekelare. Tot zover deze dagklapper.

0: Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee nieuws.
2: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein

0: Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Luchtvaartexperten verwachten niet dat de luchthaven van Antwerpen zal sluiten nu touroperator TUI daar volgend jaar vertrekt. TUI wil zich heroriënteren en focust zich voortaan op de luchthavens van Zaventem en Oostende. Luchtvaartexpert Wouter de Wulf.
2: Op zich is dat geen ramp. Het is natuurlijk een financiële aderlating voor Antwerp Airport. Maar aan de andere kant kan de luchthaven zich reduceren tot een aantal kerntaken. En dat betekent dat een aantal kosten ook wel een heel stuk lager zullen zijn. Als ze een luchthaven van lagere categorie zijn, dan kunnen ze hun brandweer afbouwen, kunnen ze hun security screening afbouwen.
1: TUI was de laatste grote luchtvaartmaatschappij in Antwerpen. Enkel het kleine Sky Alps en ESL bieden er nog vluchten aan. En jonge piloten krijgen daar ook hun opleiding. De verdachte van de bomaanslag in Monaco eind vorige maand is dood teruggevonden in Kiev in Oekraïne. Dat melden verschillende media. Volgens bronnen is de Oekraïense vrouw van 39 doodgeschoten. Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. De vrouw stond internationaal geseind en werd verdacht van poging tot moord. In Monaco pleegde ze een aanslag tegen een Oekraïense miljardair. Hij en twee familieleden raakten gewond. Ook twee andere verdachten van de aanslag zijn opgepakt. In Damascus in Syrië zijn vanochtend twee aanslagen gepleegd in de buurt van een hotel. Daarbij vielen 18 gewonden, onder hen 4 politieagenten. Opvallend, in dat hotel verbleef ook de Franse president Emmanuel Macron. Die is in Syrië op staatsbezoek. Macron had het hotel op het moment van de aanslagen al verlaten. Het is niet duidelijk of de president het doelwit was. Slecht nieuws voor rode duivel Amadou Onana. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat hij zijn achterste kruisband heeft gescheurd. Dat meldt een Amerikaanse sportkrant. Onana blesseerde zich vannacht in de wedstrijd tegen de VS. Hij kwam slecht neer na een duel. De rode duivels zullen het in de kwartfinale tegen Spanje dus zonder hem moeten doen. Maar het geloof groeit, ziet ook sportjournalist Jarno Berto vanuit Seattle.
3: Ik voel nu wel een extreme zin bij de rode duivels, die ik misschien nog wel niet gevoeld heb. Zij weten natuurlijk ook, als we nu één keer stunten, dan staan we plots in de halve finale van het WK. Die stunt moet er dan wel gaan komen tegen Spanje. Geen makkelijke opdracht. Het is de enige ploeg die nog actief is op het WK en geen tegendoelpunt geslikt heeft. Dus extreem moeilijk om er tegen te scoren, is het zeker.
1: Vrijdagavond om 9 uur spelen de duivels tegen Spanje. En over zo'n 10 minuten beginnen de renners aan de 4e etappe van de Ronde van Frankrijk. Een rit van iets meer dan 180 kilometer van Carcassonne naar Foix. Onderweg staan er 4 beklimmingen op het programma. Je hoort een van de favorieten voor vandaag, Mathieu van der Poel.
4: Ik denk op papier zeker een etappe die me moet liggen. Ja, we zullen zien. Ik heb gisteren een heel slechte dag gekend, afgezien, maar ik was niet alleen. In heel onze groep zat iedereen redelijk kapot, denk ik, dus hopelijk vandaag iets beter. Ja, voor mij zal en voor het gevoel van de dag alles bepalend zijn.
1: De Sloveen Tadej Pogačar is leider. Aankomst is voorzien rond 5:20. Deze namiddag opklaringen bij maxima tot 30 graden. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Morgen vrij zonnig bij zo'n 29 graden. Ook de dagen daarna volop zomerweer. De temperaturen stijgen dan boven de 30 graden.
5: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
3: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
2: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een

0: and Mickey Mouse met Teddy Bear.
1: Super Salon verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Super Salon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Super Salon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Super Salon. Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

Bezoekers de nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, in het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg. De tentoonstelling is gemaakt op maat van kinderen en tieners. Je vindt het Romeins Archeologisch Museum in de Marktstraat 25. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met zondag 26 juli.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
3: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. We hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
4: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
3: Dat klopt. Maar wat we wel kunnen aanbieden, is een professionelere zaal, een grotere zaal en

0: In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerke. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee VZW, gaat door op zaterdag 5 september om 3:00 op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Teams van 6 deelnemers krijgen ongeveer 60 minuten de tijd om het stevigste zandfort te bouwen dat de zee moet trotseren. Wanneer het tij opkomt, blijft slechts 1 paal overeind, de winnaar. Naast het wedstrijdgedeelte zorgt men voor animatie en een zomerse sfeer.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De Franse extreemrechtse politica Marine Le Pen is opnieuw veroordeeld. Dat heeft het Franse Hof van Beroep beslist. Tot 45 maanden onverkiesbaarheid, waarvan 15 maanden effectief. Journaliste Tessa Rens legt uit wat dat betekent voor de volgende presidentsverkiezingen in april volgend jaar.
4: Die 15 maanden die zijn intussen al verstreken, dus ze mag opkomen voor die verkiezingen. Maar er is één belangrijke maar, namelijk Marine Le Pen die krijgt wel één jaar een enkelband. Ze heeft de afgelopen weken en maanden al laten weten dat ze het niet ziet zitten om campagne te voeren met die enkelband. Dus het zal een beetje van haar afhangen of ze dat ziet zitten.
3: Ze kreeg ook een boete van 100.000 euro. De Europese Unie heeft zo'n 200.000 nepcondooms in beslag genomen. Criminelen verkochten die onder een bekende merknaam, maar dat waren ze dus niet. Ze waren ook aangegeven als speelgoed om zo controles te omzeilen. Dat soort nepcondooms voldoet vaak niet aan de vereisten, met SOAS en ongewenste zwangerschappen als gevolg. En STVV...

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Kasteur. Bij Optiek Kasteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Kasteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Kasteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen woensdag veel zon, temperaturen tot 30 graden en een zwakke noordenwind. Ook donderdag wordt opnieuw een zonnige dag met temperaturen boven de 30 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,6 graden en het is hoogwater vanavond om 7 uur.
2: Elke zondagmiddag bracht hij toffies voor me mee. Ik weet nog de spelletjes die opa met me deed. Restaurantjes

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
3: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
2: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

zijt of wat zult ge zijn? Verklaar het en zeg het mij toe. Wat zijt ge toch blinkende knopke fijn, dat ze nimmer van schrijven zijt moe. Gij loopt over het spiegelend water klaar en het water niet meer een verroert dan of het een gladdige windje waar dat stil over het water gevoert. O schrijverke, schrijverke, zegt het mij dan.

schrijft en het is uit en het is weg. Geen christenen weten wat dat bedient. O schrijverke, zeg het me zeg. Zijn het visselkes daar van schrijven? Zijn het kruidekes daar van schrijft? Zijn het kijkers of bladjes of blommekes zoet?

En het krinkelende, winkelende waterding met zwarte kapotekken aan. Het stelde hem recht tussen oorkes flink en bleef daar een stondeke staan.

0: is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.
1: Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen woensdag veel zon, temperaturen tot 30 graden en een zwakke noordenwind. Ook donderdag wordt opnieuw een zonnige dag met temperaturen boven de 30 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,6 graden en het is hoogwater vanavond om 7 uur.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
3: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
4: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
3: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
2: Middelkerksburgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder, met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online.

betaaldezoeteninval.be. Tot in de Zoeteninval. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42. Goedenavond. Welkom bij Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Ons land is de primus van de NAVO-klas. Dat zegt defensieminister Theo Franca van op de NAVO-top in Ankara in Turkije. Hij heeft het dan over hoeveel procent van ons bruto binnenlands product er naar de NAVO gaat. Vorig jaar werd nog beslist dat elk land 5% van het BBP daarin moet investeren tegen 2035.
4: 60% stijging, niemand stijgt zoveel als België. Dus we hebben nu in totaal op de 5% halen we 3,44%. Dat is bijna een 7 op 10. Dat is niet slecht. Er moet meer gebeuren, maar we hebben daar tot 2035 voor. En we zijn 2026. Er zijn veel noden, maatschappelijke noden. Niet alleen defensie heeft noden. En dus gaan we dat stap voor stap bekijken, ook in het kader van de begrotingsbespreking.
3: Op de top zal het ook gaan over het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. Het gaat niet goed met onze Noordzee. De biodiversiteit is er de afgelopen jaren serieus afgenomen door de opwarming van het zeewater. Dat is logischerwijs dus slecht nieuws voor soorten die koud water nodig hebben om te overleven. En nog een verschijnsel, er zijn een pak meer kwallen, zegt onderzoeker Wart Stellemans.
5: Dat zijn kwaltjes die niet gevaarlijk zijn voor de mens, maar die eten al het plankton op, dus alle belangrijke voedsel voor de kleine visjes hier en de garnaaltjes. En de kwallen hebben geen vijanden hier, dus die kunnen massaal toenemen aan alle plankton opeten. En daardoor komt heel veel voedsel op in gedrang. Alles gaat de foute richting uit.
3: De Deen Mats Pedersen heeft de vierde etappe in de Tour gewonnen. Pedersen was de snelste in een sprint van een groep vluchters. Zijn Amerikaanse ploeggenoot, Quinn Simmons, werd tweede. De Spanjaard Raúl García Pierna werd derde. De Noord Thorsten Truijn pakt het geel. En Russische atleten mogen opnieuw meedoen aan de Olympische Spelen. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité beslist. Door de internationale spanningen werd Rusland in 2023 gebannen van de Spelen. Maar nu mogen atleten dus opnieuw meedoen aan de kwalificatiewedstrijden. De eerstvolgende Olympische Spelen zijn over 2 jaar in Los Angeles in de VS. Het blijft nog wel even zonnig vanavond. Temperaturen tot 30 graden. Stilaan komen er wel meer wolken opzetten. Morgen zonnig en 29 graden en ook de dagen nadien veel zon met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden kunnen gaan.
0: Welkom bij Noordzee Gold.
6: À cette heure-ci, c'est toujours la même chose. On n'avance plus.
7: Les gens se bousculent.
6: Tiens, encore un rendez-vous de ratpère. Hein? Enfin, c'est pas grave. Il fait beau. Et puis le principal, c'est de ne jamais s'énerver. Du calme.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
3: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
2: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedenavond.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: as usual. People always.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goeienacht.